zijn dal korkolijn. Maar ja, dat is me dat oorlorig kusje wat in het zust is. Op je mix ging hij vast als het ging het tonen.